0: radio-oostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, Emmer en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bachir Abdigh. Bijna 3 maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdigh's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor de Brugse politierechter verscheen dinsdagochtend een vrouw van 43 die tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille alcohol in haar bloed had. De vrouw beschikte over een blanco strafregister, maar dat ze met die hoeveelheid geen tekenen van dronkenschap vertoonde, baarde de Brugse procureur zorgen. Op 15 september wordt de vrouw met alcoholtesten opnieuw verwacht in de politierechtbank, waar haar straf dan zal worden uitgesproken. Een ondertussen 22-jarige jongeman uit Oost-Rozebeek riskeert maar liefst 4 jaar cel voor grooming. Via Snapchat deed hij zich voor als een 17-jarig meisje en vroeg minderjarige jongens naaktfoto's door te sturen of seksuele handelingen te stellen. Het onderzoek ging aan het rollen toen de ouders van een 16-jarige jongen expliciete foto's en berichten op de gsm vonden. Aan de rechter vroeg hij er zonder straf, maar met begeleidende maatregelen vanaf te kunnen komen. Vonnis volgt op 23 juni. Een 28-jarige man uit Wingenen riskeert 1 jaar cel voor 3 winkeldiefstallen en het beschadigen van een politiecel. Na zijn betrapping bedreigde de man volgens het parket een winkeldetectieve met een balpen en een schaar. De feiten speelden zich af in februari van dit jaar in het centrum van Brugge. Vonnis in de zaak volgt op 23 juni. Ter voorbereiding op grootschalige rioleringswerken zijn er momenteel aanpassingen aan de nutsleidingen aan de gang in de Verbindingsstraat in Oost-Rozebeke. Hierdoor geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer en is er een omleiding ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en tweewielers kunnen de straat wel nog in beide richtingen gebruiken. De nutswerken duren onder voorbehoud tot 8 juli. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdigh. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was. En daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Radio Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 mei. Vandaag, 30 jaar geleden, in 1996, wordt de 12-jarige Sabine Dardenne ontvoerd door Marc Dutroux. 2,5 maand zat ze opgesloten in zijn kelder in Marcinelle, waar ze bevrijd werd samen met Laetitia Delhaye. Het waren ook de enige twee die de daden van Dutroux hebben overleefd. Sabine Dardenne schreef haar verhaal neer in een boek. In 2002 wordt de euthanasiewet van de regering Verhofstadt 1 door het parlement goedgekeurd. CD&V, Vlaamse Blok en 3 Franstalige liberalen stemden tegen. De goedkeuring kreeg geen applaus in het halfrond. Ons land was na Nederland het tweede land in de wereld dat de euthanasie onder bepaalde voorwaarden toeliet. Euthanasie is in ons land wel geen recht, want een arts kan niet gedwongen worden tot euthanasie. Ons land is nog maar pas 20 dagen in de Tweede Wereldoorlog betrokken als koning Leopold III zich al overgeeft aan Hitler in 1940. Onze bondgenoten Frankrijk en Engeland reageerden ontgoocheld. Een ontmoeting tussen koning Leopold III en Hitler een half jaar later leverde niets op. De 18-jarige West-Duitse student Matthias Roest landt in 1987 met een sportvliegtuig op het Rode Plein in Moskou. Toch wel een gewaagde stunt als je weet dat het ijzeren gordijn streng bewaakt werd en dat er een koude oorlog heerste tussen de twee grootmachten in de wereld van toen. Het doel van zijn vlucht was vrede te brengen. Hij droomde van een wereld zonder ijzeren gordijn, zonder oorlog en kernwapens. Door zijn vlucht gaf hij de leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbachev, de kans om sneller een einde te maken aan het communisme en de Sovjet-Unie. Matthias Roest kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, maar kwam na 1 jaar en 2 maanden alweer vrij. In 1961 vertrekt voor de laatste keer de Orient Express vanuit Parijs, vandaag 65 jaar geleden. Dat was de beroemde Belgische luxe trein in Art Deco-stijl van Parijs via Brussel naar Constantinopel, nu Istanbul. Nu staat de naam Orient Express voor speciale nostalgische treinritten op een kortere afstand. In 1983 wint Pierre Volonda de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Tijdens de wedstrijd en vooral bij de uitreiking van de prijs viel de 20-jarige Fransman met Belgische roots op door zijn stijve houding die lachwekkend overkwam. Hij kreeg ook de Koningin Fabiola-prijs, de prijs van het publiek en La Médaille de Vermeil, een unicum in de geschiedenis van het prestigieuze muziekconcours. Er zijn 3 Champions League finales op 28 mei. In 1997 neemt Borussia Dortmund de beker mee naar huis ten koste van Juventus. In 2003 wordt Juventus opnieuw naar huis gespeeld, deze keer door AC Milan, weliswaar na strafschoppen. En FC Barcelona wint de Champions League ook op 28 mei in 2011 met 3-1 van Manchester United. 28 mei 1534 is de sterfdag van Dirk Martens uit Aalst. Hij was de allereerste drukker en uitgever van de Lage Landen in 1473. Hij drukte onder meer de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel. Hij speelde een belangrijke rol in de verspreiding van kennis en ideeën tijdens de Renaissance. Een storm met rukwinden tot 112 km per uur in Oostende zorgt voor een winderige 28 mei in het jaar 2000. In 1985 vond het Heizeldrama plaats. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst muziek. Wat vind je hiervan?
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oud-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Voor de Brugse politierechter verscheen dinsdagochtend een vrouw van 43 die tijdens een controle in Tielt maar liefst 2,55 promille alcohol in haar bloed had. De vrouw beschikte over een blanco strafregister, maar dat ze met die hoeveelheid geen tekenen van dronkenschap vertoonde, baarde de Brugse procureur zorgen. Op 15 september wordt de vrouw met alcoholtesten opnieuw verwacht in de politierechtbank, waar haar straf dan zal worden uitgesproken. Een ondertussen 22-jarige jongeman uit Oost-Rozebeek riskeert maar liefst 4 jaar cel voor grooming. Via Snapchat deed hij zich voor als een 17-jarig meisje en vroeg minderjarige jongens naaktfoto's door te sturen of seksuele handelingen te stellen. Het onderzoek ging aan het rollen toen de ouders van een 16-jarige jongen expliciete foto's en berichten op de gsm vonden. Aan de rechter vroeg hij er zonder straf, maar met begeleidende maatregelen vanaf te kunnen komen. Vonnis volgt op 23 juni. Een 28-jarige man uit Wingene riskeert 1 jaar cel voor 3 winkeldiefstallen en het beschadigen van een politiecel. Na zijn betrapping bedreigde de man volgens het parket een winkeldetectieve met een balpen en een schaar. De feiten speelden zich af in februari van dit jaar in het centrum van Brugge. Vonnis in de zaak volgt op 23 juni. Ter voorbereiding op grootschalige rioleringswerken zijn er momenteel aanpassingen aan de nutsleidingen aan de gang in de Verbindingsstraat in Oost-Rozebeke. Hierdoor geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer en is er een omleiding ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en tweewielers kunnen de straat wel nog in beide richtingen gebruiken. De nutswerken duren onder voorbehoud tot 8 juli. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
5: Radio Oost-West.
6: De nacht van Oost-West.

0: regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdigh. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was. En daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan.
1: Radio Oost-West, weer bericht.
2: Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
3: Radio Oost-West.
0: De wakkere wek.

0: for better or for worse. Till then.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

0: nieuws.
1: Twee gewonde tieners na drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze erger aan toe zijn en dus langer verzorgd moeten worden. Er is inmiddels ook een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man door de gesloten slagbomen reed. En het is ook wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan die overweg in Buggenhout, waar dus dat schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd, zegt Infrabel. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt wel op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken. Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een panoreportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van sociale woningen. Anders, Emmer en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te richten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en hij raakte de weg kwijt. De man leidt trouwens ook aan de ziekte van Alzheimer en hij had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bachir Abdigh. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gent-Brugge, maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi's record op de halve marathon blijft dus op 59 minuten en 51 seconden staan. Radio Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
2: De Wakkere Wekker.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdag namiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.

0: regionaal.
1: Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
6: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
0: Radio Oost-West.
6: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagmiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
5: Goedemorgen,

0: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons. Radio Oost-West. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20. Radio Oost-West. Gewoon.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan nog de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Radio Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
4: Westland.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: Van Aalter
3: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
3: Informatie op de juiste maat.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagnamiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
6: 24 uur per dag zijn we bij jou. Radio.

0: even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 mei. Vandaag, 30 jaar geleden, in 1996, wordt de 12-jarige Sabine Dardenne ontvoerd door Marc Dutroux. 2,5 maand zat ze opgesloten in zijn kelder in Marcinelle, waar ze bevrijd werd samen met Laetitia Delhay. Het waren ook de enige twee die de daden van Dutroux hebben overleefd. Sabine Dardenne schreef haar verhaal neer in een boek. In 2002 wordt de euthanasiewet van de regering Verhofstadt 1 door het parlement goedgekeurd. CD&V, Vlaamse Blok en 3 Franstalige liberalen stemden tegen. De goedkeuring kreeg geen applaus in het halfrond. Ons land was na Nederland het tweede land in de wereld dat de euthanasie onder bepaalde voorwaarden toeliet. Euthanasie is in ons land wel geen recht, want een arts kan niet gedwongen worden tot euthanasie. Ons land is nog maar pas 20 dagen in de Tweede Wereldoorlog betrokken als koning Leopold III zich al overgeeft aan Hitler in 1940. Onze bondgenoten Frankrijk en Engeland reageerden ontgoocheld. Een ontmoeting tussen koning Leopold III en Hitler een half jaar later leverde niets op. De 18-jarige West-Duitse student Matthias Roest landt in 1987 met een sportvliegtuig op het Rode Plein in Moskou. Toch wel een gewaagde stunt als je weet dat het ijzeren gordijn streng bewaakt werd en dat er een koude oorlog heerste tussen de twee grootmachten in de wereld van toen. Het doel van zijn vlucht was vrede te brengen. Hij droomde van een wereld zonder ijzeren gordijn, zonder oorlog en kernwapens. Door zijn vlucht gaf hij de leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbachev, de kans om sneller een einde te maken aan het communisme en de Sovjet-Unie. Matthias Roest kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, maar kwam na 1 jaar en 2 maanden alweer vrij. In 1961 vertrekt voor de laatste keer de Orient Express vanuit Parijs, vandaag 65 jaar geleden. Dat was de beroemde Belgische luxe trein in Art Deco-stijl van Parijs via Brussel naar Constantinopel, nu Istanbul. Nu staat de naam Orient Express voor speciale nostalgische treinritten op een kortere afstand. In 1983 wint Pierre Volonda de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Tijdens de wedstrijd en vooral bij de uitreiking van de prijs viel de 20-jarige Fransman met Belgische roots op door zijn stijve houding die lachwekkend overkwam. Hij kreeg ook de Koningin Fabiola-prijs, de prijs van het publiek en La Médaille de Vermeil, een unicum in de geschiedenis van het prestigieuze muziekconcours. Er zijn 3 Champions League finales op 28 mei. In 1997 neemt Borussia Dortmund de beker mee naar huis ten koste van Juventus. In 2003 wordt Juventus opnieuw naar huis gespeeld, deze keer door AC Milan, weliswaar na strafschoppen. En FC Barcelona wint de Champions League ook op 28 mei in 2011 met 3-1 van Manchester United. 28 mei 1534 is de sterfdag van Dirk Martens uit Aalst. Hij was de allereerste drukker en uitgever van de Lage Landen in 1473. Hij drukte onder meer de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel. Hij speelde een belangrijke rol in de verspreiding van kennis en ideeën tijdens de Renaissance. Een storm met rukwinden tot 112 km per uur in Oostende zorgt voor een winderige 28 mei in het jaar 2000. In 1985 vond het Heizeldrama plaats. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst muziek. Wat vind je hiervan?
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20. Welkom.
0: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: do.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
3: Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth al van de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan nog de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
4: Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Een blik op jouw regio.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Vleesslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiselede zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagmiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.
7: Dit is Radio Oost-West.
8: Welkom bij Radio Oost-West.
9: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.
10: Radio.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Regionale informatie.
4: En de mooiste muziek.

0: vrijdag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiselede zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1-voor-1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdag namiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vandaag en morgen zeer zonnig en zeer warm, zeg maar heet. 32 tot 33 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweer. Dat is trouwens ook zo tijdens het weekend. We halen dan 27 graden gemiddeld.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

Southwest. Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Vandaag studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. In elk geval is de diploma-uitreiking geweest. Kroonprinses Elisabeth is nu 24 en het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel en moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toedient. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. Een kinderdagverblijf uit Hoepertingen is 3 weken gesloten nadat een kind uit een hoogslaper is gevallen, schrijft het Belang van Limburg. Het nieuws is bevestigd. De sluiting gebeurde 2 weken geleden in samenspraak met het agentschap Opgroeien. Intussen mag de crèche volgende week weer openen. Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid van de kinderen in gevaar is. En dan ook de sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Radio Vandaag en morgen zonnig, 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweer. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog 27 graden.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: www.radioostwest.be.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
4: Je maakt een goede keuze. Radio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Je maakt

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goedemiddag. Het is 2:00.
3: Radio Oost-West.
4: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiselede zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagmiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Nauwelijks wind, zonnig en helder, 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm. 'S Avonds kans op onweer, 32 graden. Dit weekend neemt de kans op onweer toe. Zaterdag lokaal 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Neem contact met Radio Oost-West op.
8: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
7: Mail ons op info@radiooostwest.be.
8: Regionale informatie
7: en de mooiste muziek.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 mei. Vandaag, 30 jaar geleden, in 1996, wordt de 12-jarige Sabine Dardenne ontvoerd door Marc Dutroux. 2,5 maand zat ze opgesloten in zijn kelder in Marcinelle, waar ze bevrijd werd samen met Laetitia Delhaye. Het waren ook de enige twee die de daden van Dutroux hebben overleefd. Sabine Dardenne schreef haar verhaal neer in een boek. In 2002 wordt de euthanasiewet van de regering Verhofstadt 1 door het parlement goedgekeurd. CD&V, Vlaamse Blok en 3 Franstalige Liberalen stemden tegen. De goedkeuring kreeg geen applaus in het halfrond. Ons land was na Nederland het tweede land in de wereld dat euthanasie onder bepaalde voorwaarden toeliet. Euthanasie is in ons land wel geen recht, want een arts kan niet gedwongen worden tot euthanasie. Ons land is nog maar pas 20 dagen in de Tweede Wereldoorlog betrokken als koning Leopold III zich al overgeeft aan Hitler in 1940. Onze bondgenoten Frankrijk en Engeland reageerden ontgoocheld. Een ontmoeting tussen koning Leopold III en Hitler een half jaar later leverde niets op. De 18-jarige West-Duitse student Matthias Roest landt in 1987 met een sportvliegtuig op het Rode Plein in Moskou. Toch wel een gewaagde stunt als je weet dat het ijzeren gordijn streng bewaakt werd en dat er een koude oorlog heerste tussen de twee grootmachten in de wereld van toen. Het doel van zijn vlucht was vrede te brengen. Hij droomde van een wereld zonder ijzeren gordijn, zonder oorlog en kernwapens. Door zijn vlucht gaf hij de leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbachev, de kans om sneller een einde te maken aan het communisme en de Sovjet-Unie. Matthias Roest kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, maar kwam na 1 jaar en 2 maanden alweer vrij. In 1961 vertrekt voor de laatste keer de Orient Express vanuit Parijs, vandaag 65 jaar geleden. Dat was de beroemde Belgische luxe trein in Art Deco-stijl van Parijs via Brussel naar Constantinopel, nu Istanbul. Nu staat de naam Orient Express voor speciale nostalgische treinritten op een kortere afstand. In 1983 wint Pierre Volonda de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Tijdens de wedstrijd en vooral bij de uitreiking van de prijs viel de 20-jarige Fransman met Belgische roots op door zijn stijve houding die lachwekkend overkwam. Hij kreeg ook de Koningin Fabiola-prijs, de prijs van het publiek en La Médaille de Vermeil, een unicum in de geschiedenis van het prestigieuze muziekconcours. Er zijn 3 Champions League finales op 28 mei. In 1997 neemt Borussia Dortmund de beker mee naar huis ten koste van Juventus. In 2003 wordt Juventus opnieuw naar huis gespeeld, deze keer door AC Milan, weliswaar na strafschoppen. En FC Barcelona wint de Champions League ook op 28 mei in 2011 met 3-1 van Manchester United. 28 mei 1534 is de sterfdag van Dirk Martens uit Aalst. Hij was de allereerste drukker en uitgever van de Lage Landen in 1473. Hij drukte onder meer de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel. Hij speelde een belangrijke rol in de verspreiding van kennis en ideeën tijdens de Renaissance. Een storm met rukwinden tot 112 km per uur in Oostende zorgt voor een winderige 28 mei in het jaar 2000. In 1985 vond het Heizeldrama plaats. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst muziek. Wat vind je hiervan?
1: Welkom bij Radio Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Ukkel is een familiedrama vermeden. Dat gebeurde zaterdag. Drie kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in een appartement met snijwonden. Twee jongens en een meisje tussen 3 en 9. Hun moeder is opgepakt en aangehouden, zegt het parket. Ze verschijnt voor de raadkamer. Als je zelf ook nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde daar had geslagen, zegt het gevangeniswezen. Het is al het derde incident op evenveel dagen. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor veel spanningen. In het onderzoek naar de vechtincidenten op de kusttram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Een man van 19 uit Brussel, zegt het parket West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en een van 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Het proces rond de overname van voetbalclub Anderlecht is opnieuw uitgesteld naar het najaar. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brussel beslist. Aanleiding een wrakingsverzoek van een van de advocaten. Hij vindt dat de rechter partijdig is. Het proces draait rond de aankoop van de club, rond Mark Koeken in 2017. Koeken betaalde 59 miljoen euro daarvoor, maar hij vermoedt dat die werd opgelicht. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Het gaat bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Zonnig en helder, nauwelijks wind, maxima 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm, met 's avonds kans op onweer, 32 graden. Het weekend neemt de kans op onweer toe. Zaterdag lokaal 30 graden, vanaf zondag frisser.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Via 106.5 FM
3: en via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.

0: Kerstfeest. De gezelligste in de regio. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedemiddag. Het is 4:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagmiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Veel zon, amper wind, maxima 30 graden. Morgen tropisch warm, tegen de avond kans op onweer. 32 graden morgen, ook de rest van het weekend kans op onweer. Zaterdag lokaal 30 graden, vanaf zondag wordt het dan frisser.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van een microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 mei. Vandaag, 30 jaar geleden, in 1996, wordt de 12-jarige Sabine Dardenne ontvoerd door Marc Dutroux. 2,5 maand zat ze opgesloten in zijn kelder in Marcinelle, waar ze bevrijd werd samen met Laetitia Delhaye. Het waren ook de enige twee die de dader van Dutroux hebben overleefd. Sabine Dardenne schreef haar verhaal neer in een boek. In 2002 wordt de euthanasiewet van de regering Verhofstadt 1 door het parlement goedgekeurd. CD&V, Vlaamse Blok en 3 Franstalige liberalen stemden tegen. De goedkeuring kreeg geen applaus in het halfrond. Ons land was na Nederland het tweede land in de wereld dat euthanasie onder bepaalde voorwaarden toeliet. Euthanasie is in ons land wel geen recht, want een arts kan niet gedwongen worden tot euthanasie. Ons land is nog maar pas 20 dagen in de Tweede Wereldoorlog betrokken als koning Leopold III zich al overgeeft aan Hitler in 1940. Onze bondgenoten Frankrijk en Engeland reageerden ontgoocheld. Een ontmoeting tussen koning Leopold III en Hitler een half jaar later leverde niets op. De 18-jarige West-Duitse student Matthias Roest landt in 1987 met een sportvliegtuig op het Rode Plein in Moskou. Toch wel een gewaagde stunt als je weet dat het ijzeren gordijn streng bewaakt werd en dat er een koude oorlog heerste tussen de twee grootmachten in de wereld van toen. Het doel van zijn vlucht was vrede te brengen. Hij droomde van een wereld zonder ijzeren gordijn, zonder oorlog en kernwapens. Door zijn vlucht gaf hij de leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbachev, de kans om sneller een einde te maken aan het communisme en de Sovjet-Unie. Matthias Roest kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, maar kwam na 1 jaar en 2 maanden alweer vrij. In 1961 vertrekt voor de laatste keer de Orient Express vanuit Parijs, vandaag 65 jaar geleden. Dat was de beroemde Belgische luxe trein in Art Deco-stijl van Parijs via Brussel naar Constantinopel, nu Istanbul. Nu staat de naam Orient Express voor speciale nostalgische treinritten op een kortere afstand. In 1983 wint Pierre Volonda de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Tijdens de wedstrijd en vooral bij de uitreiking van de prijs viel de 20-jarige Fransman met Belgische roots op door zijn stijve houding die lachwekkend overkwam. Hij kreeg ook de Koningin Fabiola-prijs, de prijs van het publiek en La Médaille de Vermeil, een unicum in de geschiedenis van het prestigieuze muziekconcours. Er zijn 3 Champions League finales op 28 mei. In 1997 neemt Borussia Dortmund de beker mee naar huis ten koste van Juventus. In 2003 wordt Juventus opnieuw naar huis gespeeld, deze keer door AC Milan, weliswaar na strafschoppen. En FC Barcelona wint de Champions League ook op 28 mei in 2011 met 3-1 van Manchester United. 28 mei 1534 is de sterfdag van Dirk Martens uit Aalst. Hij was de allereerste drukker en uitgever van de Lage Landen in 1473. Hij drukte onder meer de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel. Hij speelde een belangrijke rol in de verspreiding van kennis en ideeën tijdens de Renaissance. Een storm met rukwinden tot 112 km per uur in Oostende zorgt voor een winderige 28 mei in het jaar 2000. In 1985 vond het Heizeldrama plaats. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst muziek. Wat vind je hiervan?
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Van Alter
1: tot Waregem.
2: Voor jou.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedenavond, het is 5:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: In Ukkel bij Brussel is een familiedrama nipt vermeden. De feiten gebeurden afgelopen zaterdag. Drie kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in een appartement met snijwonden, zegt het parket. Morgen verschijnt de moeder voor de raadkamer. Als je na het horen van dit bericht nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar Teleonthaal op het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen, zegt het gevangeniswezen. Het is al het derde incident in evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor spanningen. De Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Zo gaat het bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijk chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet wordt overtreden. Op de donderdagmarkt in Genk heeft de christelijke mutualiteit theezakjes uitgedeeld voor de dag van de buren. Zo wil de christelijke mutualiteit de inwoners uitnodigen even de tijd te nemen om bij een buur aan te kloppen. Een kop thee kan een laagdrempelige manier zijn om een gesprek te beginnen. Kan natuurlijk ook met een kop koffie, maar dat is wat moeilijker in zakjes te krijgen natuurlijk.
3: Radio
4: Veel zon, amper wind, maximum 30 graden. Morgen tropisch warm, tegen de avond kans op onweer. 32 graden morgen, ook de rest van het weekend kans op onweer. Zaterdag lokaal 30 graden, vanaf zondag wordt het dan frisser.
5: Radio Oost-West.
6: Muzikamente.

Een heel goede avond en welkom bij Muzikamenten, jouw muzikaal medicijn tegen de dagelijkse stress. Mijn naam is Jan Spees en ik hou de komende uurtjes gezelschap. Vorige week was er een speciale uitzending over Margriet Hermans. Wel, laten we het nog eens starten met Margriet. En we gaan samen met haar lekker blijven hangen.

Op zondag 7 juni kan je van 11 tot 17 uur gratis gaan proeven bij Wijndomein Hogenhoven in Aarselen. Het wijnavontuur uit Dentergem organiseert er een lentedegustatie met zomerse wijnen en extra aandacht voor Belgische toppers. Ook de nieuwe witte wijn, Cuvée des Amis, wordt er voorgesteld. Bezoekers kunnen bovendien gratis een rondleiding volgen op het domein. Inschrijven kan via het wijnavontuur.

Bij zo'n warm weer blijven we bij de drank. We hadden het eerst over wijn, nu hebben we het over bier. Want de Tielse brouwerij De Poes heeft een topprijs gewonnen op de International Brewing Award in Londen. Ook wel de Oscars van de brouwwereld genoemd. Brouwer Stijn David kaapte er goud weg met zijn Oud Bruin in de categorie zure bieren. Daarna werd het bier ook nog uitgeroepen tot beste specialty beer. Het is nog maar de tweede keer dat een Belgische brouwerij die prestigieuze trofee wint. De zilveren wisselbeker is dus de komende 2 jaar te bewonderen in Tielt.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Jan Spees.

Inwoners van Wingene, Zwevenzeel en Ruisleden kunnen zich nog tot 1 juni gratis inschrijven voor de gemeentelijke bebloemingswedstrijd. Voor het eerst doet de volledige fusiegemeente mee. Deelnemers kunnen zich kandidaat stellen met een gevel, voortuin of bloemenweide. Er is in totaal €4.000 aan prijzen te winnen en elke deelnemer krijgt sowieso een Wingenebon. Inschrijven kan via de website van de gemeente Wingene.

Slaapwandelen of Walking in My Sleep van Nel was dit. De nieuwe van Danny Fabri, wel, die is ook een feit. Laten we er even naar luisteren. Zoveel mooier.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: Jan Spees.

feest. Op zaterdag staan een homemade markt, een dartstoernooi en een zomerbar op het programma. Zondag wordt afgesloten met een gezellige barbecue. Het feestweekend vindt plaats in Domein Kloosterhof in Wakken. Meer info vind je natuurlijk op de website van Domein Kloosterhof.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedenavond. Het is 6 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiselede zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagnamiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Warm en zonnig. Vannacht hier en daar een wolkje. Kouder dan 20 graden wordt het vannacht niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer 32 graden. De rest van het weekend kans op onweer. Lokaal 30 graden zaterdag. Maar vanaf zondag wordt het wat frisser met 25 graden overdag.
8: Radio Oost-West.
9: Jan Space.

meteen erin vliegen. Dat is de leuze Baila Baila van Even Serieus. En daarmee starten we het tweede uurtje van deze muzikamenten. En wel over een half uurtje is er ook nog onze conference van de week.

De Uitpas Zuidwest blaast 10 kaarsjes uit en viert dat op zaterdag 30 mei op de Markt van Waregem. Tussen 8 en 12 uur staat de Uitpas mobiel er met een feestelijk rad vol prijzen, zoals cultuurbonnen en gratis zwembeurten. Wie nog geen Uitpas heeft, kan er meteen gratis eentje laten maken. Meer info vind je via de website Uitpas Waregem.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Jan Spees.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Oud-West.
1: We hebben nog eens een oude conferentie uit de doos gehaald van Gaston en Leo. Vooral Gaston Bergmans. Hij probeert zijn antwoordapparaat in te spreken. Veel luisterplezier.
2: U spreekt hier met het automatisch antwoordapparaat van Gaston Bergmans. Ja, u spreekt er natuurlijk niet echt mee. Ik spreek er mee en u luistert ernaar. Voor de ogenblik ben ik even afwezig. Al daar ik dringend weg moet. Ja, nou, nu ben ik nog thuis natuurlijk. Nu ben ik dit bandje aan het inspreken. Maar zelfs ben ik weg. In feite kunt u dus beter nu bellen. Want nu ben ik nog thuis. Van nu alleen. Nu ben ik er niet meer. Maar daar juist was ik hier nog. Maar nu ben ik weg. Maar als u straks terugbelt, dan zal ik wel thuis zijn. Enfin, als ik dan al thuis ben, natuurlijk, anders ben ik nog weg. Je kunt uw boodschap inspreken na de bieptoon. Niet langer dan 30 seconden. Ja. Als uw boodschap langer dan 30 seconden duurt, bijvoorbeeld 2 minuten... Of misschien wel 5 minuten, ja, dan moet je een paar keer bellen om uw boodschap in stukjes in te spreken. Maar daartegen ben ik misschien thuis om het laatste van uw boodschap zelf te beantwoorden. Voor de rest van uw boodschap zal ik u dan wel telefoneren. Als u thuis bent, natuurlijk. Maar als u geen boodschap heeft, hoeft u die ook niet in te spreken. Maar als u wel een boodschap hebt, dan moet je mij telefoneren. Alleen moeten. Moeten. Ik wil maar zeggen. Allee, nee. Nu ben ik dus al weg. Weg en nog niet weg. Weet je wat? Ik zal maar thuis blijven.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

0: Bakkerij Arnoud opent op vrijdag 29 mei een nieuwe vestiging langs de Gentse Steenweg in Harelbeke. Tijdens het openingsweekend op 29, 30 en 31 mei krijgen klanten 15% korting op het volledige assortiment. Bezoekers worden ook verwend met bubbels, hapjes en een shoppingbag. De nieuwe winkel opent elke dag vanaf 6 uur 's morgens.
1: Wel, soms denk ik dat ik gek word, want reeds vele nachten lang wordt mijn hart verscheurd door een passionele drang. Het betreft een vrouw, niet eens attractief, in de menopauze vals blond en massief. Ik ben mezelf niet meer, ik lig ervan wakker. Ik denk dat ik verliefd ben op de vrouw van de bakker. Ja, de vrouw van de bakker, dat is mijn ideaal. Mijn vrienden zeggen, jongen toch, jij bent niet normaal. Maar het kan mij niet deren dat ze me bekritiseren. Mijn gevoel voor romantiek overwint alle kritiek. Maar ik ben mezelf niet meer, want vannacht schrok ik wakker. Ik had een natte droom over de vrouw van

Elke zondagmiddag koop ik bij haar pistolet. Vloerboter of gewone, vraagt ze me dan steeds. Dan denk ik bij mezelf, oh wat is zij intelligent. Want ik ben een domoor die dat onderscheid niet kent. En in haar witte schort is ze o zo sensueel. Een vrouw in uniform, daarvan word ik sentimenteel. De verborgen geheimen der patisserie heeft deze vrouw compleet onder de knie. Frangipan, bavaroas, éclair en carré. Nee, daar heeft hij absoluut geen enkele moeite mee. Apfelstrudel, sabayon, tompoes en zwarte wouw. Hierin ben ik totaal afhankelijk van deze vrouw.

0: Vleesslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
0: Jan Spees.

Dit was het weer voor deze week van Muzikamenten. Bedankt om erbij te zijn vandaag. En graag tot een volgende keer. We gaan eruit met de hitmix van Marco Borsato. Nog een fijne dag en geniet vooral ook van de muziek hier op Radio Oost-West. Bye bye.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: Radio Oost-West. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat meldt Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran, maar er is toch nog onduidelijkheid. De Belgische mijnenjager de Primula is in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de straat van Hormuz, mocht het daar nodig zijn. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die Vlaams onderwijsminister Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen negatief advies van de Raad van State. Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daar is een grondwetswijziging voor nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar moeten ingaan, maar niet dus. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout, zo blijkt nu. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Tennis. Op Roland Garros is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen de Argentijn Cerendolo. Door de hitte zou hij krampen hebben gekregen en moest hij even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set af, maar verloor. Onze landgenoot Thomas Pieters is dan weer sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat er voorlopig vierde. Tweede Belg daar, Thomas Detri, 45ste. De winnaar van het toernooi pakt 3,5 miljoen euro mee naar huis. Radio Oost-West, meer bericht. Het is warm en zonnig. En vannacht is er hier en daar een wolk en wordt het 20 graden. Morgen tropisch warm, veel zon. Tegen de avond kans op onweer, 32 graden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag 30 graden, vanaf zondag wordt het wat frisser.
2: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 mei. Vandaag, 30 jaar geleden, in 1996, wordt de 12-jarige Sabine Dardenne ontvoerd door Marc Dutroux. 2,5 maand zat ze opgesloten in zijn kelder in Marcinelle, waar ze bevrijd werd samen met Laetitia Delhaye. Het waren ook de enige twee die de daden van Dutroux hebben overleefd. Sabine Dardenne schreef haar verhaal neer in een boek. In 2002 wordt de euthanasiewet van de regering Verhofstadt 1 door het parlement goedgekeurd. CD&V, Vlaamse Blok en 3 Franstalige liberalen stemden tegen. De goedkeuring kreeg geen applaus in het halfrond. Ons land was na Nederland het tweede land in de wereld dat de euthanasie onder bepaalde voorwaarden toeliet. Euthanasie is in ons land wel geen recht, want een arts kan niet gedwongen worden tot euthanasie. Ons land is nog maar pas 20 dagen in de Tweede Wereldoorlog betrokken als koning Leopold III zich al overgeeft aan Hitler in 1940. Onze bondgenoten Frankrijk en Engeland reageerden ontgoocheld. Een ontmoeting tussen koning Leopold III en Hitler een half jaar later leverde niets op. De 18-jarige West-Duitse student Matthias Roest landt in 1987 met een sportvliegtuig op het Rode Plein in Moskou. Toch wel een gewaagde stunt als je weet dat het ijzeren gordijn streng bewaakt werd en dat er een koude oorlog heerste tussen de twee grootmachten in de wereld van toen. Het doel van zijn vlucht was vrede te brengen. Hij droomde van een wereld zonder ijzeren gordijn, zonder oorlog en kernwapens. Door zijn vlucht gaf hij de leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbachev, de kans om sneller een einde te maken aan het communisme en de Sovjet-Unie. Matthias Roest kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, maar kwam na 1 jaar en 2 maanden alweer vrij. In 1961 vertrekt voor de laatste keer de Orient Express vanuit Parijs, vandaag 65 jaar geleden. Dat was de beroemde Belgische luxe trein in Art Deco-stijl van Parijs via Brussel naar Constantinopel, nu Istanbul. Nu staat de naam Orient Express voor speciale nostalgische treinritten op een kortere afstand. In 1983 wint Pierre Volonda de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Tijdens de wedstrijd en vooral bij de uitreiking van de prijs viel de 20-jarige Fransman met Belgische roots op door zijn stijve houding die lachwekkend overkwam. Hij kreeg ook de Koningin Fabiola-prijs, de prijs van het publiek en La Médaille de Vermeil, een unicum in de geschiedenis van het prestigieuze muziekconcours. Er zijn 3 Champions League finales op 28 mei. In 1997 neemt Borussia Dortmund de beker mee naar huis ten koste van Juventus. In 2003 wordt Juventus opnieuw naar huis gespeeld, deze keer door AC Milan, weliswaar na strafschoppen. En FC Barcelona wint de Champions League ook op 28 mei in 2011 met 3-1 van Manchester United. 28 mei 1534 is de sterfdag van Dirk Martens uit Aalst. Hij was de allereerste drukker en uitgever van de Lage Landen in 1473. Hij drukte onder meer de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel. Hij speelde een belangrijke rol in de verspreiding van kennis en ideeën tijdens de Renaissance. Een storm met rukwinden tot 112 km per uur in Oostende zorgt voor een winderige 28 mei in het jaar 2000. In 1985 vond het Heizeldrama plaats. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst muziek. Wat vind je hiervan?
1: De avond van Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oud-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagmiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De warmte blijft lang hangen, zeg maar de hitte. Vannacht worden niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon en tegen avond kans op onweer 32 tot 33 graden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 25 graden overdag.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijven. 056 60 21 79.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
4: 0468 1777 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
4: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Er is een sociaal akkoord bij Bpost, dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is nog niet van de baan, zegt Luc de Gethoff van de Liberale Vakbond. Er is nog steeds ontevredenheid over de uren die men moet werken. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. Om 4 uur morgen namiddag houdt de Leiden minuut stilte voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval in Buggenhout begin deze week. 4 mensen kwamen daarbij om, onder hen 2 tieners, een begeleider en de chauffeur van het schoolbusje. Die laatste reed in onderaanneming voor de lijn. Alle bus- en tramchauffeurs zullen het morgen onderweg 1 minuut stil maken. Vincent Manaert blijft nog zeker tot 2028 sportief directeur bij de Voetbalbond. Hij heeft zijn contract daar verlengd. Manaert is 51 en sinds 2 jaar aan de slag bij de Voetbalbond. Daarvoor was hij CEO van Club Brugge. Radio De hitte blijft nog lang hangen vanavond en vannacht wordt het niet frisser dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon en tegen de avond kans op onweer 32 graden. De rest van het weekend onweersbuien mogelijk, zaterdag lokaal nog 30 graden. Vanaf zondag frisser bij zo'n 25 à 26 graden overdag.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 10 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagmiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. De hitte blijft nog lang hangen vanavond en vannacht wordt het niet frisser dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon en tegen de avond kans op onweer 32 graden. De rest van het weekend onweersbuien mogelijk. Zaterdag lokaal nog 30 graden. Vanaf zondag frisser bij zo'n 25 à 26 graden overdag.
5: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 28 mei. Vandaag, 30 jaar geleden, in 1996, wordt de 12-jarige Sabine Dardenne ontvoerd door Marc Dutroux. 2,5 maand zat ze opgesloten in zijn kelder in Marcinelle, waar ze bevrijd werd samen met Laetitia Delhaye. Het waren ook de enige twee die de daden van Dutroux hebben overleefd. Sabine Dardenne schreef haar verhaal neer in een boek. In 2002 wordt de euthanasiewet van de regering Verhofstadt 1 door het parlement goedgekeurd. CD&V, Vlaamse Blok en 3 Franstalige liberalen stemden tegen. De goedkeuring kreeg geen applaus in het halfrond. Ons land was na Nederland het tweede land in de wereld dat euthanasie onder bepaalde voorwaarden toeliet. Euthanasie is in ons land wel geen recht, want een arts kan niet gedwongen worden tot euthanasie. Ons land is nog maar pas 20 dagen in de Tweede Wereldoorlog betrokken als koning Leopold III zich al overgeeft aan Hitler in 1940. Onze bondgenoten Frankrijk en Engeland reageerden ontgoocheld. Een ontmoeting tussen koning Leopold III en Hitler een half jaar later leverde niets op. De 18-jarige West-Duitse student Matthias Roest landt in 1987 met een sportvliegtuig op het Rode Plein in Moskou. Toch wel een gewaagde stunt als je weet dat het ijzeren gordijn streng bewaakt werd en dat er een koude oorlog heerste tussen de twee grootmachten in de wereld van toen. Het doel van zijn vlucht was vrede te brengen. Hij droomde van een wereld zonder ijzeren gordijn, zonder oorlog en kernwapens. Door zijn vlucht gaf hij de leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbachev, de kans om sneller een einde te maken aan het communisme en de Sovjet-Unie. Matthias Roest kreeg een gevangenisstraf van 4 jaar, maar kwam na 1 jaar en 2 maanden alweer vrij. In 1961 vertrekt voor de laatste keer de Orient Express vanuit Parijs, vandaag 65 jaar geleden. Dat was de beroemde Belgische luxe trein in Art Deco-stijl van Parijs via Brussel naar Constantinopel, nu Istanbul. Nu staat de naam Orient Express voor speciale nostalgische treinritten op een kortere afstand. In 1983 wint Pierre Volonda de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. Tijdens de wedstrijd en vooral bij de uitreiking van de prijs viel de 20-jarige Fransman met Belgische roots op door zijn stijve houding die lachwekkend overkwam. Hij kreeg ook de Koningin Fabiola-prijs, de prijs van het publiek en La Médaille de Vermeil, een unicum in de geschiedenis van het prestigieuze muziekconcours. Er zijn 3 Champions League finales op 28 mei. In 1997 neemt Borussia Dortmund de beker mee naar huis ten koste van Juventus. In 2003 wordt Juventus opnieuw naar huis gespeeld, deze keer door AC Milan, weliswaar na strafschoppen. En FC Barcelona wint de Champions League ook op 28 mei in 2011 met 3-1 van Manchester United. 28 mei 1534 is de sterfdag van Dirk Martens uit Aalst. Hij was de allereerste drukker en uitgever van de Lage Landen in 1473. Hij drukte onder meer de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel. Hij speelde een belangrijke rol in de verspreiding van kennis en ideeën tijdens de Renaissance. Een storm met rukwinden tot 112 km per uur in Oostende zorgt voor een winderige 28 mei in het jaar 2000. In 1985 vond het Heizeldrama plaats. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Teletijdmachine, zelfde uur. Maar nu eerst muziek. Wat vind je hiervan?
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. De avond van Oost-West.

0: nieuws. Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld. Maar de belangrijkste twistpunten... Ja, eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd. Uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. Testaankoop liet al weten dat het geen fan is van dit soort toestanden, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Dat is een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning, want ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiseleden zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagmiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: amicalement vôtre. Tout bouge pas.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: Kroonprinses Elisabeth heeft het diploma op zak. Ze behaalde de master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Filip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en directie onderhandeld. Maar de belangrijkste twistpunten... eigenlijk nog niet van de baan, zegt de liberale vakbond. Het gaat nog steeds om de uren die gewerkt moeten worden. De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken, blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. Testaankoop liet al weten dat het geen fan is van dit soort toestanden, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet er 2 tot 3 weken rustig aan gaan doen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Dat is een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning, want ja, dat is al bijna 25 jaar geleden. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een verkeersongeval op de weg tussen Tielt en Ruiselede zijn woensdagnamiddag 3 personen licht gewond geraakt. Het kwam door een kopstaartbotsing tussen 2 voertuigen. Aan de verkeerslichten aan de uitbreiding van de industriezone Tielt-Noord merkte een chauffeur niet of te laat op dat een andere auto stilstond. De auto knalde achteraan op het andere voertuig. De 3 betrokkenen raakten 1 voor 1 licht gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Daags na het zware verkeersongeval op de N37 in buurgemeente Ardooien gebeurde woensdagnamiddag opnieuw een ongeval op de drukke Gewestweg. Op de Ringlaan in Tielt botste een motorrijder met een auto waarna hij tegen een tegemoetkomende vrachtwagen schoof. 2 personen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens weigert de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een windturbine langs de Snephoekstraat in Tielt tussen Tielt en Aarselen. Het gaat om een aanvraag van Spark Power voor 1 windturbine met een tiphoogte tot 220 meter, een rotordiameter tot 175 meter en een maximaal vermogen van 7,2 megawatt. Broens volgt de argumentatie van de stad, al benadrukt hij dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. De gemeenteraad van Oost-Roosbeke staat volgende week donderdag voor een belangrijke zitting die grotendeels in het teken van de gemeentefinanciën staat. Naast het afsluiten van het boekjaar 2025 en een aanpassing van het meerjarenplan neemt het bestuur kennis van een uitspraak over de omstreden opheffing van een buurtweg. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer. Het kan 32 tot 33 graden worden. De rest van het weekend kans op onweersbuien. Lokaal zaterdag nog 30 graden. Vanaf zondag wordt het frisser bij zo'n 24 à 26 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.